0: Een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: kan op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland eraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. The sun comes through after heavy rain.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
1: De stem van jouw regio is A1 Radio.
2: Hakkone Gali Gali. Hakkone Gali Gali. Hakkone Gali Gali.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.
2: In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessicus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: Op 93.5 en op 106.8 FM.
1: De stem van jouw regio.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken. Voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking. Alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341-264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A. Uw vakman in huis.

0: kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
7: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Goedemorgen op deze woensdag. Het is vandaag 13 mei 2026. En welkom bij de start van de ochtend hier op Radio Nunspeet. Voor Nunspeet en de wijde omgeving. Dit is de Veluwe start op met de knuffelplaat voor vandaag. En die knuffelplaat voor vandaag is in handen van de Nederlandse zangeres Lara Midla. Heeft haar tweede single uitgebracht, Had ik je maar nooit gezoend. Het feestelijke, maar ook een herkenbaar nummer gaat over liefde, spijt en de nasleep van een relatie die anders afloopt dan gehoopt. Vandaag de knuffeltrack dus voor deze.

13 mei hier op Radio Den Smet. Wees welkom tot aan de klok van 9. De Veluwe staat op. De kranten zijn inmiddels gearriveerd. Dag met Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. De vaste items staan voor je klaar tussen 8 en 9 uur. En natuurlijk hebben we een heleboel lekkere hits voor je meegenomen. En die komen ook aan bod tussen nu en de klok van 9 uur. Dus dat is een gegarandeerd feit. Laten we dat maar eventjes zeggen. Geen files op dit moment, dat is lekker doorrijden dus. Wel een update wat betreft het weer. Vandaag, tot en met komende vrijdag is het weerbeeld wisselvallig met geregeld buien en zo af en toe ruimte voor de zon. Het blijft ronduit fris met dagelijks 12 graden. De westenwind is meest matig van kracht en in het westen van de regio soms vrij krachtig. Nou goed, zo zien we weer. Hoe het allemaal gaat aflopen, laat het hopen dat het wat beter gaat worden. Nou ja, als ik zo naar buiten kijk, ik zie een heel klein waterig zonnetje ontwaken. In ieder geval wees welkom bij de meest complete. Dit is...

Abel op Radio Nusweet. En onderweg, 13 voor half 8. Goedemorgen, dit is de Veluwe Staat Op. We kijken naar het nieuws voor vandaag, de berichtgeving uit de bladen. En natuurlijk het laatste nieuws vanuit onze eigen nieuwsredactie. Het betreft de redactie van de VRMG en van RTV Nusweet. Bij het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan, dat is in Harderwijk, daar is gisteravond rond half 8 iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere ambulances, maar ook politieeenheden kwamen met spoed naar het AZC toe. En ook een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoeft uiteindelijk niet te landen. De politie heeft de plek buiten op het trein afgezet als een plaatsdelict. Rechercheurs doen daar sporenonderzoek. Een jonge man is aangehouden. De politie onderzoekt welke rol hij nou precies heeft gehad bij dit incident. Zo laat onze redactie dat allemaal weten op deze vroege woensdagmorgen. En dan kijken we nog even naar het andere nieuws. Veiligheidsdienst, de AIVD, onderzoekt de anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Dat heeft minister Van den Brink van Asiel en Migratie gezegd in een debat in de Tweede Kamer. Veel wilde de minister niet toelichten over het werk van de geheime dienst, maar wel dat er wordt onderzocht of er sprake is van georganiseerdheid. De AIVD kijkt welke patronen er zijn en wat daarachter zit. En ook of buitenlandse bemoeienis daarin wordt meegenomen, kon hij niet zeggen. De afgelopen weken liepen meerdere anti-asiel protesten uit op geweld, waarbij politiemensen werden belaagd en ook gebouwen werden vernield, zo schrijft de NWS allemaal vandaag. Goedemorgen, hits staan voor je klaar van Alex Warren, de grote hit Fever Dream. Snelle en Maan, blijven slapen. We hebben Eddie Howell van lang geleden, Man from Manhattan. En over geld vooruit gesproken, straks ook nog Ben Kramer eventjes uitgenodigd. Van lang geleden, muzikaal, doen we dat met Barbara. Eerst nog eventjes terug naar de jaren 80 en dan komen we terecht met deze topband. Grote hit toen de tijd in de 40 beste van Nederland.

Ben Kramer met een C, hè? Ja, Kramer met een C, maar origineel schrijft het gewoon met een K. Maar dat was toch voor het buitenland niet eigenlijk aan te raden. Daarvoor hebben ze voor een C gekozen. Barbara van lang geleden, daarvoor trouwens ook nog Melrillion en Kaylee. 7:45, goedemorgen, dit is de Veluwe, staat op. We kijken nog even naar het nieuws voor vandaag. Gemeentebelang, ChristenUnie, CDA Lokaal en ProNunspeet gaan verder met de coalitieonderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur in onze gemeente. De partijen willen voor de zomervakantie een nieuw college vormen. En daarbij zeggen zij nadrukkelijk te kijken naar de ideeën en ook de standpunten van alle partijen in de gemeenteraad. De gesprekken volgen op het advies van informateur Eddy Bulder van 23 april jongstleden. Kort daarna spraken Gemeentebelang en de ChristenUnie met CDA Lokaal, ProNunspeet en Lux 21. Ook op 6 mei jongstleden en afgelopen zaterdag vonden er nieuwe gesprekken plaats tussen de mogelijke coalitiepartijen. Volgens de partijen verliepen de gesprekken in een constructieve sfeer en stond samenwerking voor de inwoners van Nunspeet Centraal. Tijdens het meest recente overleg gaf Lux 21 aan graag bestuurlijke verantwoordelijkheid te willen nemen. Tegelijkertijd liet de partij weten dat een coalitie met een kleine meerderheid en grote inhoudelijke verschillen voor hen niet de gewenste route is. De andere partijen zeggen begrip te hebben voor dat standpunt en bedankten Lux 21 voor de bijdrage van de gesprekken. Wel is aan Lux 21 gevraagd om belangrijke standpunten verder uit te werken, zodat deze kunnen worden meegenomen in de onderhandelingen. Ook de SGP en de VVD zijn gevraagd om inhoudelijke input te leveren. De gespreksverslagen zijn trouwens openbaar gemaakt en is in te zien via de website van de gemeente Nunspeet, oftewel nunspeet.nl. Bij deze weer daarvan op de hoogte. Dus ook Lux 21 is aan de kant gezet, zeg maar. Het is bijna 7:30, betekent zo dadelijk de headlines uit het nieuws. Een update wat betreft de files voor dit moment. En tot ik daar nog eventjes terug naar de hits van 2026. Alex Warren hebben we voor je klaarstaan bij de Veluwe, staat op met

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Door een pechgeval viel op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen het Gelderdoom en Westervoort ongeveer 3 kilometer en 15 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

0: vaker.
1: Dat waren ze. Stella en Naam op de radio blijven slapen. Inmiddels 7:55 geworden. We kijken naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de bladen. En dan komen we terecht bij het volgende. De gemeente Oldebroek verwacht de komende tijd 792 nieuwe woningen te bouwen. Dat zijn er toch weer bijna 200 meer dan het doel van 600 woningen tussen 2023 en eind van dit jaar. Volgens de gemeente wordt dat doel ruim gehaald. Nog niet alle woningen zijn klaar. Een deel is nog in aanbouw of zit in de laatste fase van de voorbereiding. Deze woningen worden naar verwachting dit jaar of begin 2027 opgeleverd. Zo schrijft onze streekredactie dat allemaal, de VRMG. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws, de berichtgevingen uit de bladen? Nou, in Barneveld is namelijk ophef ontstaan rond de BBB-lijsttrekker Theo Bos. De beoogde wethouder voert namelijk een rechtszaak tegen zijn eigen gemeente bij de Raad van State. Bos wil voorkomen dat zijn buren aan de Wesselse Weg een voormalige agrarisch bedrijf ombouwen tot 3 woningen. Vooral de geplande ontsluiting via de Pebbelse Weg die langs zijn woning en bedrijf loopt, is volgens hem toch wel een probleem. Bos vreest daarnaast dat nieuwe woningen toekomstige uitbreiding van zijn pluimveebedrijf kunnen beperken door mogelijke klachten over geur en fijnstof. Als raadslid onthield hij zich eerder al van stemming over het plan. Juridisch mag een wethouder de bezwaar maken tegen de besluiten van de eigen gemeente, zolang diegene zich niet bemoeit met besluitvorming waarbij een persoonlijk belang speelt. Toch zorgt de situatie voor discussie. Hoogleraar bestuurskunde Martijn van der Steen noemt het een uitzonderlijke situatie en wijst op mogelijke problemen rond de beeldvorming en ook de geloofwaardigheid. Theo Bos zelf wil niet inhoudelijk reageren. Wel laat zijn advocaat weten dat de familie openstaat voor overleg met de gemeente, maar ook de initiatiefnemers om tot een oplossing te komen. Ook dit allemaal dus in de bladen van vandaag. Oeh, dat is wat daar zo in Barneveld. Goedemorgen.

Plasma en Fontijn, 15 miljoen mensen. En dat tuintje, tenminste dat touwtje door de brievenbus. Hè? Ja, dat kan tegenwoordig helemaal niet. Ja, het kan wel, maar ja, je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Het waren allemaal goede oude tijden, zeg maar. Fluisma en Fontijn hier op Radio Dunspeet. Daarvoor terug in de tijd met Eddie Howell en The Man from Manhattan. Het is bijna 7:15. Goedemorgen, we kijken naar het nieuws. Burgemeester Harm-Jan van Schaik van Elburg die heeft een bezoekje gebracht aan de brandweerpost in Elburg. Hij bedankte de brandweerlieden daar voor zijn inzet. En ook dat allemaal tijdens de grote natuurbrand op het artillerieschietkamp bij het Harde. En daarom nam hij ook nog eventjes zijn beste taart mee. Volgens de gemeente was het bezoek bedoeld als blijk van waardering voor de brandweermensen die betrokken waren bij de bestrijding van de grote brand. Op de foto's is te zien hoe Van Schaik de taart overhandigt en aansluit bij de ploeg in de kazerne. De natuurbrand op het militaire terrein bij het Harde ontstond op woensdag 29 april tijdens een oefening. De brand leidde tot een grote inzet van de nodige hulpdiensten. Brandweerkorpsen uit de hele regio en ook ver daarbuiten werden opgeroepen om te helpen. En ook Defensie heeft daarbij ingezet met onder andere blushelikopters. Na het bezoek van de burgemeester ging de Elburgse brandweer weer verder met de wekelijkse oefenavond. Paraat staan voor de veiligheid, dat gaat altijd door, zo schrijft de gemeente. En dat allemaal terug te vinden op onze website rtvdunspeet.nl. En de gezamenlijke website de vrmg.nl. Op diezelfde genoemde website ook het volgende. Want de politie is namelijk op zoek naar getuigen van de mishandeling tijdens Boerenmaandag. En dat vond plaats in Nijkerk. Het incident gebeurde op maandag 20 april rond 22:30 in de avond in een steegje bij het plein. De politie heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies is gebeurd. Volgens de politie gebeurt dat bewust, zodat mogelijke getuigen niet worden beïnvloed. Mensen die iets hebben gezien of meer weten van deze mishandeling kunnen contact opnemen met de politie via 0900 88 44. Anoniem melden, dat kan natuurlijk ook. En dat kan dan via 0800 7000. 0800 7000.

Dat was die hit van dit moment. Je hoorde Mal Smith op de radio en Stay If You Wanna Dance. Het is 12 minuten voor de klok van 8 uur alweer. Aan de Dorpsstraat in Nunspeet krijgt het bekende hoekpandje bij het Marktplein opnieuw een nieuwe bestemming. Ondernemer Anne de Glint opent daar samen met Alinda Brink en Justin Mulder op 30 mei aanstaande Cafetaria van Waarde. Volgens de Glint wordt het geen traditionele snackbar, maar een cafetaria op stans, gericht op kwaliteit, snelle afhaal, maar ook passant in het centrum. Op het menu komen onder meer verse friet, Vlaamse mayonaise, luxe snacks en ook softijs. Het pand stond ruim een jaar leeg. De ondernemer denkt dat eerdere zaken de gesloten oogden. En door de verbouwing en ook de open uitstraling ziet hij juist veel kansen op deze centrale plek in het dorp. De inrichting krijgt warme kleuren zoals Bordeaux rood en koningsblauw, ondanks flinke vertraging. Tijdens de verbouwing, onder meer door problemen met water, elektra en ook een failliete leverancier, krijgt het drietal vol enthousiasme uit naar de komende opening. En ze hopen dat Van Waarde een vaste waarde wordt in het centrum van Nunspeet. En dat allemaal dus in het centrum. En nog eventjes geduld, als alles mee zit op 30 mei dus officieel de opening. Zo laat maar dat weten aan onze nieuwsredactie. 11 minuten voor, we gaan eventjes een dansje doen op de vroege woensdagmorgen. Een Griekse dans. Kan nooit geen kwaad. Altijd gezellig een Griekse avond bij te wonen. Om bijna 10 voor 8 in de Veluwe staat op hebben we Jannes voor je uitgenodigd. En dans tot de morgen met mij.

0: Stop door morgen met mij hier bij de Veluwe. Stop, gaan we eventjes op naar reclame, nieuws, weer en reclame de knuffel. En dan tijd voor deel 2 met een aantal vaste items onderweg voor je. Verder nog een aantal berichten uit de diverse ochtendbladen. En het laatste nieuws wat we binnenkrijgen op onze eigen redactie van RTV Runspeed en van de VRMG. 7 minuten voor inmiddels. Stop ons uit van het eerste uur. Nog eventjes back to the 80s. It doesn't have to be this way. Dit zijn de Blue Monkeys. Of nee, de Blow Monkeys.
1: Licht

0: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Als uw wasmachine, wasdroger, vaatwasser of koelkast ineens niet meer doet wat hij moet doen, wat doet u dan? Dan belt u Luiting Witgoedservice. Voor reparatie bij u aan huis van alle witgoedapparaten, dus ook inbouwapparatuur. En Luiting Witgoed berekent geen voorrijkosten. Luiting Witgoed is makkelijk mobiel bereikbaar op nummer 06 411 34045. Meer info vindt u op luitingwitgoed.nl.
4: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
5: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
4: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
6: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
7: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
9: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
8: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
9: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
10: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
12: Dooral Begens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
13: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
14: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
12: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
15: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
12: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
17: Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het eigenlijk nog wel mee. Ook grote incidenten en ongelukken en dergelijke blijven gelukkig nog uit. Wel oponthoud op de A1, Apeldoorn Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer en 10 minuten. En op de A28, Amersfoort Zwolle, vielen tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 kilometer, waar je 10 minuten langer over doet.
16: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
18: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
19: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
20: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
21: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
20: Oh ja?
21: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
20: Klinkt goed.
22: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
23: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
24: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
25: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
26: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
27: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren, door

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog kort in de file staan op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Blaricum is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Baarn nog wel een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

gaat voor goud. Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer, eerst nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N340 van Ommen naar Zwolle tussen de afrit Dalfsen en industrieterrein Hessepoort. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matig tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

non-stop brons. Gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: gaat voor goud.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huizen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANBB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij de aansluiting met de A12. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder heb je vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. Het oponthoud is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: AE Radio, goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden ze een keer op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Alfred Hoenelo. 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Er staat bij Nijkerk 7 kilometer file. Op de N301 Barneveld Almere bij de aansluiting met de N798. 2 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consument en Markt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 veeps in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht is wel vroeg druk op de wegen, ook in het midden van het land. Terwijl toch al ruim 30 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. Slechte wegdek, daar houdt de linkerrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. 10 minuutjes op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. AN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip De Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al hartstikke druk. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 km file rijden met een half uur vertraging. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 50 minuten. En de A50 valt op Apeldoorn Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 12 km file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio. Van jouw regio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

Radio. Uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID-patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk op de weg. Een combinatie van recreatieverkeer en woonwerk zorgt voor lange files. Meest oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Amersfoort-Vathorst is die gestrand. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat ook een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 1 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

0: Radio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwik daalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Twee rijstokers zijn dicht. Vertraging is een uur. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd ook in slechte toestand. De linker rijstok is dicht. Vertraging 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file. Maar wel een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Yo, check it. Call Lil C's, tell him.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dichtbij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

en Racquetball hier bij A1 Radio. En racket zie ik in mijn scherm staan en dan krijg ik dit. En dat is Kermis Racket. En wat dat ermee te maken heeft, geen idee. Maar dan heb je dat autisme in je, hè? En dan denk je van, ik moet er iets mee. Ik stak er toch even in. Zometeen nog veel meer zin en onzin. Bij Karsten en John hier op A1 Radio. Dit is de Preview Show. En die slaat in

0: steeds lastiger, hè, die grappen.
1: Ja.
0: Vinden mensen niet eens meer leuk, alle grappen. Heel erg jammer. Over Def Rhymes kan ik ook van allerlei grappen maken.
1: Maar die is overleden.
0: Dat doe je niet, hè. Dat is asociaal. Zometeen over een minuut of vijf. Karsten en John hier op A1 Radio. Dit is nog een kleine minuut de preview show. Ja, ik ben een beetje aan het inloggen en een beetje aan het kijken wat we allemaal gaan doen deze avond. Wachten of John komt of niet, is altijd maar de vraag natuurlijk. En ja, elk kwartier hebben we zometeen, nou, elk half uur. Een kwartier? Nee, ja, elk half uur wordt er hier geknikt. Elk half uur hebben we een gedicht. En ik kan je nu al vertellen, het slaat beter in dan de bom van Def Rhymes. Want het klinkt een stukje beter. Nou ja, ik zeg al, inloggen. Natuurlijk even bij Google en overal inloggen doen en kijken of we erin kunnen. Spotify heb ik al aanstaan. En heel veel leuke nieuwe muziek. Onder andere van Snoop Dogg zometeen ook. En heel veel leuke linkjes.

Want ik zat net toch in een dikke, vette bui, zeg. Dat sloeg nergens op. Ik had gewoon hagelstenen op mijn voorruit. Leuke linkjes mag je doorgeven hier bij A1 Radio. En we gaan ze gewoon allemaal draaien. Eerst Sister Slash.

0: is wel een goeie hoor. Zometeen ook nog even een paar Amerikaanse meisjes draaien. Onder andere TLC ga ik iets van doen. En Janet Jackson na het nieuws.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete hulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens de initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: En All American Girls tot 8 uur heb ik net besloten. Is Janet Jackson.

0: Nou, als Janet Jackson naar je lacht, dan moet je toch altijd, word je een klein beetje verliefd.
1: Ben ik de enige? Oh, jij ook. Ah, ja.
0: Ben ik niet de enige.
1: Dat scheelt weer. Goedenavond en welkom bij een nieuwe show. Een nieuwe show van Karsten en John. Maar ik heb een mededeling, dames en heren. Even stilte in de zaal. Want er moet toch gelijk iets van mijn hart. John Molenaar is er namelijk niet.
2: Oh.
1: Ja! Hey. Ik kan wel janken, mensen. Janken! Maar we houden de grote Karsten en John show gewoon in stand.
0: Met elk kwartier een gedicht.
1: En de ene keer is die van Karsten, dat ben ik, aangenaam. Hallo, Karsten van Dijk. En de andere keer is die van John, want hij heeft gewoon wat ingesproken. Daar ben ik wel heel blij om. En hij heeft een haiku ingesproken. Wat voor koe? Een haiku. Ja, ik snap er helemaal geen zak van. Maar het is iets Japans of Chinees of Swahili's, ik weet het allemaal niet. Maar het heeft iets met dichten te maken. En John, die kan het ongelooflijk goed. Dus die gaan we zo meteen doen. Een haiku van John Molenaar. En voor de rest hartstikke veel mooie dingen, mooie verhalen. Want wat heb jij meegemaakt vandaag? Het is gek weer. Het is natuurlijk de dag voor Hemelvaartsdag. Dat is meestal ook de dag voordat je vrij bent en een heel lang weekend hebt. En ik pak mijn tasje er even bij. Ik heb een linnen tasje meegenomen. Wat zit erin? Ja hoor, ik heb hem weer bij me. Oh, dat klinkt als pillen. Even kijken. Hoe moet ik dit doen? Een biertje. Zal ik hem gelijk openmaken? Ik heb een koffie nog maar net op, joh. Ah, joh, kan mij het wat. Het is de dag voor Hemelvaartsdag, dus lach aan hem. Oh nee, dat is tegenwoordig niet meer hip, hè? Proost. Hoppakee. Op het lange weekend wat voor de boeg staat. En over hemelvaart gesproken, zometeen natuurlijk wat lekkere hemelvaartsplaatjes. En ik zit te kijken, wat heb ik allemaal nog meer eigenlijk dan in mijn tas? Dat is eigenlijk nog wel het meest spannende. Even kijken hoor, in mijn tasje. Ja, wat heb je? Cd'tjes natuurlijk, ja. We gaan cd'tjes draaien. Voor 9 uur hebben we in ieder geval 2 cd'tjes gehoord. Crackers, pepermuntjes en nog een biertje. Oh, lekker. En wat is dit dan, ja? Oh, pleisters. Ja, nou, dat brengt mij op het volgende verhaal gelijk. Ik heb een pleister om mijn vinger waar hoppa op staat. Niet voor mijn vader. Ik heb vanmiddag zo hard op mijn vinger geslagen dat het bloed eruit spoot. En dat was niet echt fijn. Ik was lekker weer aan de straat in mijn tuin, maar nu is het bijna klaar. Dus dat scheelt allemaal weer. Dus als je een ander klusje voor me hebt, laat het vooral weten via A1 Radio. Ik kan mensen trouwen, ik kan tegenwoordig straatjes leggen. Maar radio maken is toch ook wel heel erg leuk, hè, om te doen. Zometeen is een haiku van John Molenaar. Maar wie zijn die gasten die verrassen eigenlijk?
3: Hey,
1: ja. Wie zijn dat nou, die gasten die verrassen?

En radio. En zo, als ik al zei. All American Girls tot 8 uur hier op A1 Radio. En elk half uur een gedicht. En dat doen we dan om 7:15, 7:15, 8:15, 8:15. En wacht nog even. Dan kan ik je wat geven.

0: over mijn vader gaat het ook nog eens. Ik had deze AI-gegenereerde jingle op A1 Radio nog niet gehoord. Dank, John Molenaar. Wat een prachtige jingle heb je voor ons gemaakt. Elk kwartier een gedicht hier op A1 Radio. En hoor die flow van John Molenaar. Ben jij klaar?
1: Hallo, John hier met een gedicht. Op afstand in Karsten en John. Zonder John, met Karsten. Dus eigenlijk alleen Karsten. Bent u er klaar voor? Ja? Oké, daar komt-ie. Japanse toerist treft koe bij de Zaanse schans. Zegt spontaan, hi koe. Had je hem door, Karsten?
0: Ja hoor.
1: Dit was een haiku.
0: Oh.
1: Een Japanse dichtvorm. En hoe gaat een haiku ook alweer? Dat is een gedicht met 3 regels, waarvan de eerste regel 5, de tweede regel 7 en de derde regel weer 5 lettergrepen heeft.
0: Ah.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Weet je wat? We doen er nog een paar.
0: Oh, vooruit.
1: Komt-ie.
0: Nou.
1: Vliegjes in je oog.
0: Ja.
1: Maden in de afvalbak.
0: Hm?
1: Jee, het is lente.
0: Kak.
1: Volgende haiku.
0: Oh.
1: Witte torenspits. Karsten en John zijn on-air. Nijkerk spitst oren. Nog een haiku.
0: Oh, ik snap het niet.
1: Was bevrijdingsdag. Bier, bier, bier, bier.

0: Bier, bier, bier, bier. Bevrijd van mijn geld. Dat was zijn 7 bier. En de laatste.
1: Ja, joh.
0: Schat, wat draag je daar?
1: Nou?
0: Welk duur geurtje heb je op? Euro ongelood. Aha, dat was hem. Karsten, een fijne show. En tot snel.
1: Tot zo.
2: Bye bye. Ready to boogie.
3: Applaus voor Jack.

John Molenaar. Hij is namelijk met de klapkar, zoals hij zegt, zelf weg. Hij zit in Baren en dat is ver weg. Dat is wel fijn, dan kan hij thuis gewoon even lekker poepen. Hij is toch in de buurt. Hij kon niet eens, hij heeft te beroerd om langs te komen. Maar ik snap het ook wel, 19:19. Mij niet gezien. Nou, we hebben in ieder geval niet. En ik zei het, we gaan op A1 Radio tot 9 uur, nee, tot 8 uur. All American Girls draaien, omdat we net iets voor 7 een Sister Sledge draaiden. En nu heb ik een hele leuke, nieuwe artiest. Dus je ontbreekt.

Sanderson, een American songwriter. Bekend van haar mix van pop, hip-hop, alternatieve rock en hele persoonlijke teksten. Niet zomaar bekend geworden door een grote platenmaatschappij, maar ze is bekend geworden door zichzelf op TikTok te promoten, YouTube, Tumblr en nog veel meer. Ze heeft een paar EP'tjes al uitgebracht en ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En dat is samen met Fredje Durst. Huh? Fred Durst? Die naam zegt me iets. Ja, dat kan. Dat is die zanger, rapper van Limp Bizkit. En ze hebben ook samen een clipje opgenomen. En dat is geïnspireerd op Break Stuff van Limp Bizkit. Lauren zelf die noemt het ook Les Bizkit. Het is het nummer Come Say Some. En dat heeft ze zelf al een keer uitgebracht. Maar nu samen met Fredje Durst. All American Girls tot 8 uur hier op A1 en Come Say Some. Hier voor de eerste keer op A1.

0: Sorry, Barneveld.
1: We doen gewoon weer even rustig aan. Ik hoorde namelijk wat scheldwoordjes voorbij komen. Maar ja, het is wel af en toe even lekker, hè? Come say some, Lauren Sanderson en Fredje Durst. Rustiger aandoen hier op A1 Radio met All American Girls. Tot 8 uur. Vanessa Williams nu met Colors of the Wind.

0: er even lekker bij gekomen van die herrie die daarvoor was. Van, nou, wel lekker trouwens ook, hoor. Zo, bijgekomen. Gaan we naar het nieuws.
1: Het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Eerst maar kort houden.
2: De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Graag gedaan. En over het nieuwe, over het weer gesproken. Ik reed hier dus heen vanuit ergens Midden-Nederland. Ja, precies het punt trouwens waar Nederland in het midden ligt. Hè. Dat is net buiten onze streek, geloof ik. Lunteren, daar heb je het middenpunt van Nederland. Vanaf daar reed ik dwars door Barneveld hierheen, weer naar Nijkerk. Want hier zit de studio, in die toren. Ja, dat zegt John altijd. In die witte toren, daar zitten we. Ik zwaai even naar beneden.
4: Hallo, kleine mensjes. Hallo, hier zit ik dan.
0: En over het weer gesproken, ik zeg het al, ik reed dus terug. En het goot met bakken uit de hemel. Echt niet normaal. Ik zal even... Ja, je gaat het niet geloven, maar zo klonk het dus in mijn auto. En ik verfrommel hier geen krantje.
5: Met een buitje. Hallo, een buitje. Het weerbericht van vandaag. Hagel.
0: Nou, dat is toch niet normaal? Het hagelde pijpenstelen, zeggen ze dan, hè? Nou, het ging zo hard, dat sloeg helemaal nergens nog op.

0: En dat was The Color of the Wind. The Colors of the Wind. Ja, iemand die dacht gelijk aan zeven kleuren schijten. Ja, ik weet waar je bedoelt. Dat is een Nederlandse uitdrukking. Ja, en die dacht dat het nummer daarover ging. The Colors of the Wind, bedoelt hij dan natuurlijk, hè? Zeven kleuren schijten. Een voorbeeld. Ik zit zeven kleuren te schijten voor mijn examen. Ik ben extreem zenuwachtig voor mijn examen, betekent dat. Ja, zeven kleuren schijten. Je hebt hem al een tijd niet gehoord, hè? Ja. En iedereen die examens doet, heel veel succes komende week. En dan gaan we weer terug naar het weer. We gaan alles door elkaar doen. Ik heb ook niet John, hè, die me kan regisseren. Ik moet het allemaal alleen doen. Even terug naar het weer. Nou, het wordt dus een beetje een mix van alles en nog wat. Maar weinig zon. En ik mis mijn zon. En toen dacht ik, ze stelen mijn zon. They're stealing my sunshine. Hey, dat was toch een leuk plaatje?
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.
2: Hey Matt.
3: Yeah, Sam.
0: Len, hier op A1.
2: Haven't really talked to him.
0: Met Steal My Sunshine.
2: Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?
2: Well, does he like bugs?

0: daar zijn ze op dit moment alweer mee bezig, hoor. Hier in Nijkerk in ieder geval. Ik denk, ik heb de lampen niet aan in de studio. Het wordt het donker hier. Ik kijk op de klok. Het is 19:35, maar over 2 uur wordt het toch pas donker. Wat is dit? Nou, weer zo'n donkere donderswolk hier boven onze hoofden in Nijkerk. Ja, en je hebt helemaal gelijk voor de oplettende luisteraar. Het klopt, het klopt. Het klopt! Tot 8 uur zou ik All American Girls draaien. Want ik draaide al Vanessa Williams en TLC, Janet Jackson en nog veel meer. Sister Sledge, daar begon het natuurlijk allemaal mee. Ja, foutje. Ze steelde mijn zon, dus ik moest deze even draaien. En ik dacht er van de week aan Len, hier bij A1 Radio.
1: Kan je er zo? Kan je er zo?

0: En in zon zo zonder. De man die dit programma altijd helemaal draagt. En je de afgelopen twee weken alleen hebt gehoord. John Molenaar kon er niet bij zijn. Hij is weg met zijn klapkar. En dan ook nog eens in dit weer. Gaat het wel goed met hem? Nee, gaat het wel goed met hem? We vragen het ons af. We horen het volgende week. Wel kloten hoor. Heel veel mensen natuurlijk in Nederland die denken lekker lang weekendje. Het is hemelvaart. Dus ik ga een weekendje weg. En dan heb je dit weer ineens. Heb je zulke lekkere dagen achter de rug gehad. En dan heb je dit. En zoals ik net al liet horen. Het klonk dus vanmiddag om 5:00 zo toen ik in de auto zat. Ah, dat is niet normaal toch, man. Ik vind het echt wel bijzonder. Dat was de hagel. Nou, daarom maar gewoon lekker vermaak weer binnen. Achter je radiootje. Je A1-radiootje. En de ridders zijn weer volop in tocht, hoor.
1: Het zijn de ridders van de radio. Trek het en strijden tegen Saïso.
0: Juist! Hop.

Planet. En Whitney Houston in the pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch, pitch. All American Girls tot 8 uur. Dus ik was even aan het googelen. Wat zijn nou leuke Amerikaanse artiesten? Vrouwelijke artiesten dan, om te draaien. Want ik wil een beetje iets sfeervols ook. Want de wolken pakken hier gewoon helemaal samen boven Nijkerk. En het ziet er gewoon donker en grauw en vies en goor uit. En dan denk ik van, oh, ik wil weer even iets lekkers, iets luchtigs. En toen dacht ik eerst aan een zomers muziekje. Maar ik dacht later, nee, misschien moet ik even iets relaxers doen. Iets donkers. Iets van Billie Eilish misschien wel. Ja, laten we dat eens proberen. Waarom ook niet? Billie Eilish. Hier, op AN Radio. Birds of a Feather. Als een veertje vliegt ze bij je naar binnen in je huiskamer. En zometeen een gedicht.

wel een renclubje voorbij hier het raam van A1 Radio. Vind ik heel gedurfd. Want ik denk dat het zometeen uit de hemel kletst. Het is echt donker en grijs en grauw in één keer. Dan denk je, wat wil je nog meer? Misschien iets met rijmen en woorden aan elkaar lijmen. Een lekker gedicht midden in je gezicht.

0: gedicht kan.
1: Oh, we zijn er al. Gedichtjes, iedere half uur. En vandaag over het midden van het land, Barneveld. Ik reed net langs het midden... Oh, nee. We beginnen overnieuw. Dit, oké. Nee, dat gaan we niet overnieuw doen, maar deze wel. Zo. Bent u er klaar voor, dames en heren? Een gedicht. In de gedichtkast. Bij Karsten en John. Op A1 Radio. Ik reed net langs de Midden-Nederlandhallen. Op dit moment wordt Nederland daar nog aangevallen. Door de Duitsers in de 40-45, de musical. Er rijden dik gaan er een, wel een duizendtal. Het lijkt op een antiek hal. Met al die grijze koppen. Maar in Barendrecht staan ze niet echt te springen om vieze moppen. En helemaal geen vieze woorden of schelden. Dat hoor je maar zelden. Tot over een paar maanden. Dan trekken ze iets nieuws uit de modder. Er komt een musical over de familie Vladder. Gelijk weer gezeur, de SGP is bang. Maar door hun is de grootste reclamestunt nu wel helemaal op gang. Nu weet je zeker, zo lang duurt die musical nog heel erg lang. Ma, Johnny, Kees, Henkie, Toet, opa. Ze willen ze achter het behang plakken. En Sjaki, die doet het onder dwang. Dat denkt in ieder geval de SGP, die partij. Maar ik ga nu zelf zeker voor de eerste keer naar een musical. Dus mij maken ze nu al blij. Een half uurtje weer een gedicht, alleen dan van Johnny Miller, de Fox Pro Killer. Eerst door met All American Girls and Dauchi.
2: I thought it was all over.
3: What's up, Dauchi?
4: Hey, girl.
3: You know, it's been a little minute since you and I have had a chat.
4: Has it really?
3: Probably

0: you breathe, all right? Let's go. Ball.
1: Hier bij A1 Radio en River is a, of Denial is a River. En je kent haar natuurlijk van Anxiety onder andere. En ze is tegenwoordig wel echt een van de grootste Amerikaanse sterren. All American Girls namelijk tot 8:00. Dat betekent dat ik er denk ik nog maar eentje kan draaien. En je hebt zoveel Amerikaanse vrouwen. En nou hadden we net even wat nieuws. En we hebben natuurlijk Whitney Houston al gehad. En wat hebben we allemaal nog meer gehad? Ik, Vanessa Williams zelfs, TLC, Janet Jackson en Sarah Laura Sanderson. Laura Sanderson of, nou ja, een dame die het nu met Fred Durst doet. En een liedje heeft gemaakt en dat is best wel vet ook. Dus nog plek voor eentje. En dan na 8:00... alle remmen willos. Over Hemelvaart gaat het. Waarom is John Molenaar weg met zijn klapkar? Ik heb cd'tjes meegenomen. Krantje kijken. Shit, dat zouden we eigenlijk gaan doen. Maar ik heb geen krantje bij me. Hoe gaan we dat dan doen? Misschien kunnen we gewoon even het internet rondstruimen. Met z'n allen tegelijk. Dat we gewoon allemaal samen kijken op het internet. Nu heb ik nog twee kansen. Ik heb Harry Styles en die heeft een nummer American Girls. Nou, dan denk ik, hè, in dit uurtje moet ik misschien eigenlijk wel draaien. Uit 2026. Wat ik ook heb uit 2026 is Olivia Dean. Die stond afgelopen week nog in de Ziggo Dome. Ook een All American Girl. Geef ik je heel even de tijd en dan moet je thuis even roepen wat je wil horen en dan tel ik de stemmen. Ik geef je 3, 2, 1. Kom maar op. Ja, roep maar. Ik krijg het binnen. Toch Olivia Dean? Ja, doen we die toch? Zo easy is het eigenlijk, hè? Zo.

0: Rectificatie, dames en heren. Rectificatie, opletten.
1: Attention,
0: opletten. Ik maar denken dat ik Olivia Dean in ga starten. Ik had er ook klaarstaan. Draai ik Olivia Rodrigo. Ja, en die komt dus helemaal niet uit Amerika, toch? Of komt zij wel uit Amerika? Nou, ga ik ook kijken. Olivia Rodrigo. Want dit uur zou ik alleen maar All American Girls draaien. Ja, dan moet het natuurlijk wel gewoon een American Girl zijn. Oh, ik weet al wat ik fout deed. Olivia Rodrigo is dus een American Girl. Dus ik zat goed dit uur. Maar ik had Olivia Dean willen draaien en die komt uit Engeland. En die stond afgelopen week in de Ziggo Dome. Eigenlijk heb ik het goed gedaan, maar ik heb het voor de helft verkeerd gezegd. Dus let nou eens op!
1: Attention!
0: Ik ga gewoon even bijkomen en naar het nieuws van 8 uur. En dan stoppen we met All American Girls, hoor.
2: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Goedenavond. Je luistert naar AN Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, hallo. Op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Ja, en op dit moment op zoek naar heel veel leuke dingen om te doen. We gaan toch krantje kijken, denk ik, hoor. Ja, ik denk toch dat we het gaan doen.
3: A1 Radio.
0: En ik had het al beloofd. Ik had er eigenlijk al 2 keer aangekondigd. Maar dat kwam vorige uur tussen 7 en 8. Hebben we alleen maar All American Girls gedaan. Omdat ik Sister Sledge draaide daarvoor. En toen kondigde ik deze dame per ongeluk aan. Olivia Dean. Ze stond afgelopen week in de Ziggo Dome. Ik dacht dat ze Amerikaans was. Maar ze was Engels. Dus toen pakte ik een andere Olivia. Maar deze Olivia is dus Engels. Zo makkelijk kan het zijn. So easy to fall in love. Olivia Dean.

Olivia Dean, and it's so easy to fall in love with me. En dan normaal gesproken draait John Molenaar toch altijd iets met die ridders. Een muziekje om ons te herkennen. Op paard, met lans in de hand. Want hij ziet ons als de ridders van het Nijkerkse en omgeving. Barneveld pakken we gewoon mee. We dreigen een paar kippen gewoon aan die lans. We steken ze in een spit. En we plukken er een poot vanaf. Even lekker knagen, want wij zijn de ridders. De ridders van Nijkerk en omgeving. Karsten en John, iedere woensdag tussen 7 en 9 uur... met ieder half uur een gedicht. Over 10 minuten krijg je er weer een van Johnny Miller, de Vax Pro Killer. Ah, die is even weg met zijn klapkar. Zo noemt hij het zelf, hè, zijn klapkar. En hij zit op dit moment in Baren. En ja, ik hoop dat het goed met hem gaat, want ik was vanmorgen onderweg vanuit Barneveld naar Nijkerk en toen hoorde ik dit in de auto. En ik kan je vertellen, dit is geen papiertje wat ik loop te verscheuren. Nee, dit zijn keiharde hagelstenen. Het is toch gek weer, jongens. Het is echt bizar. En op dit moment, ik heb net de lichten hier aangedaan in de studio. En het is al een tijd niet gebeurd, want het hoefde elke keer niet. Het was gewoon helemaal niet nodig. Het was nog lekker lang licht. En nu is het donker, grijs en grauw.

en als we dan toch het weekend gaan openen, want normaal kan het niet op woensdag, maar het is hemelvaart, iedereen heeft een lang weekend. Heb ik er een bij me, hoor. Hoppakee. Volgens mij kan het weekend gewoon echt beginnen nu. En John Molenaar is er niet, dus ik kan het nu eindelijk gewoon doen. Een plaatje van de Doors. Ik heb het cd'tje bij me, hoor. Ik heb hem al weken bij me. Ik had de Best Of bij me en de Soft Parade van de Doors. Nou, we gaan gewoon voor liedje 2. Ik raak hem gewoon aan. Touch Me. The Doors, eindelijk! Hier op A1 Radio. Go with the flow. En

0: John Molenaar, ik hoop zo dat jij dit terugluistert en denkt... oh, wat zijn die Doors toch eigenlijk verschrikkelijk goed. Moeten we toch vaker draaien.
1: Zal ik er gewoon nog één doen?
0: Ja, gewoon nummer 3.
1: Ja, waarom ook eigenlijk niet?
0: Ik doe er gewoon nog één, omdat ik dit nooit mag draaien van John. Shaman's Blues. Het is niet zo'n blues, maar de blues. Van de Doors. Gewoon nummertje 3 hoor. Trekkie nummer 3 van The Soft Parade van de Doors.

Van het vierde studioalbum van The Doors uit 1969, The Soft Parade, The Doors, hier op A1 Radio. Psychedelic blues rock staat hier. En het is... Ze hebben nog een nummer trouwens, dat heet ook zo. Echt, het heeft bijna dezelfde titel. Shaman's Blues. Dat staat namelijk op Full Circle. En dat is een van de laatste albums die ze hebben gemaakt. Een van de laatste dingen die hij heeft ingezongen. Maar dit is dus een nummertje wat eerder. En ja, Jim Morrison, hè. Met zijn diepe, mooie, hypnotische zang. En dat past wel echt mooi, vind ik nu, bij dit weer. Want het gaat hier behoorlijk tekeer in Nijkerk. Nou, nog niet dat het eruit komt vallen, maar je hebt het idee dat het zo meteen kan gaan gebeuren. En je merkte het al, ik begon al bijna weer te dichten zonder mijn... Nee, dat gaan we niet. Laten we het gewoon aan John Molenaar overlaten. Een gedichtje in de gedichtkast. Want elk half uur in Karsten en John

0: Ja, hè, wat is dit?
1: Dicht kan.
0: Ah, Johnny Miller, die heeft een gedichtje ingesproken, want die is aan het creperen met zijn klapkar in Baren. Daarom heeft hij een gedicht gemaakt en dat heet Creperen.
2: Ja, Karsten van Dijk.
0: Hallo, zo mogelijk.
2: Oké,
0: ja.
2: Daar komt mijn gedicht.
0: Hey.
2: En hij heet Creperen.
0: Ja, dat zag ik.
2: Als ik op de camping ben,
0: ja,
2: dan ben ik altijd zen. Dan zet ik snel mijn tentje op. Dan ben ik wie ik ben. Behalve op zo'n campingketen als Capfun of Ardour. Daar lopen ze in crocs te zweten. Bierbuiken, geouwe hoer. Zet mij maar op zo'n kleine stek tussen de kampeerfreaks. Met mijn enkels in de trek. Met een poncho op de fiets.
0: Op je nek.
2: Want nu is er deze dagen echt hondenweer voorspeld. Regenplens, windvlagen. Dat wordt soppen op het veld.
0: Oh,
2: maar dat is nou het mooie. In hotels kun je niks leren. Ik hou wel van dat klooien. Laat mij maar creperen.
0: Ah.
2: Heb ik meteen een verzoekje? Ome Henk met Op de Camping. Kan wel even, toch?
0: Ja, dat kan wel even. Jongen, jongen, we zijn toch uit de All American Girls. John. Het was weer een fantastisch. En toevallig hadden we net even contact. John Molenaar en ik. Want, ik moest hem even bedanken voor al die AI-gegenereerde meuk die hij natuurlijk heeft gestuurd. En ik vroeg hem natuurlijk ook af hoe het is, terwijl ik ome Henk aan het opzoeken ben. Het is hier goed toeven. Best zon gehad. En een bui tussendoor. Dus niks, niet voor niks. Alle seizoenenkleding ingepakt. Ja, dat doe je goed, John. Ja, gaan we het doen? Even kijken. Ik heb hier vier man in de studio. Vier man. Is Jeroen er ook? Vijf man. Oké. Op de camping draaien of niet? Hand omhoog. Daar komt hij. Hand omhoog. Ik tel 1. Twee. 3, 4, 5.
3: A1 Radio. De stem van jouw regio.
4: Dames en heren. Dit is Mambo nummer 6.
0: Nee, op de camping doen we. Ja, hallo.
5: Hallo jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
6: Nou, verder.
5: Niets vergeten. Is iedereen aanwezig?
6: Een goede smaak. Zijn we er vergeten?
5: Heb jij er ook een beetje zin in?
6: Nou, reuze.

0: niveau, joh. Niet te doen, man. Ja, behalve dan als we ome Henk doen met de pindakaas is op. Zie ik die zo snel staan, bedenk ik ben eens.
1: De pindakaas is op.
0: Ah, dan ga ik die toch ook nog even een klein stukje, hoor. Oh, ik heb zoveel ome Henk-ervaring ook. Echt, ik heb dat kapot gedraaid vroeger. Maar ook maar één of twee nummers eigenlijk. Of verhaaltjes van ome Henk. Want dat waren het, hè. Het waren verhaaltjes eigenlijk. Op een gegeven moment kwam die ook nog eens op tv. Toen was het echt klaar ermee. Maar ja, op de camping is natuurlijk wel het meest legendarische.
2: Oh, stop ermee. Hallo, stop ermee. Nee.
0: Zo. Even bijkomen. De pindakaas is op. Daar had ik het over. De pindakaas is opper de pop. Van ome Henk. Ome Henk!
3: Ja, wat hoor ik jou?
0: Nee!
4: Ome Henk, Polonaise!
0: Hey. Zo. Nee, de pindakaas is op. Gaat me ook niet lukken, denk ik. Dus we gaan het gewoon even lekker rustig aan doen. En nou zit het wel in mijn hoofd, die pindakaas. De... Ja, we gaan het toch, ja. Ja, het moet eigenlijk. Ja, je kent dat toch wel? Ja, je zit het nu zelf ook mee te zingen. Geef nou maar toe. Want ja, als je het eenmaal in je hoofd hebt, dan denk je ook... Nu wil ik het horen. Maar hij wil hem niet afdraaien, dat is het gewoon. Nou, ik beloof je... Ooit gaan we hem draaien. Gaat hij het nu doen? Nee, hij wil het niet. Hij wil het niet doen. Hij wil het gewoon... hij is er volledig mee gestopt hier. Ik snap het. De pindakaas is letterlijk op. Hij denkt, bekijk het. Klaar ermee. Nou, dan gaan we even naar nieuwe muziek. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg vet.
5: A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: En dat is natuurlijk van die enorm vette gasten die je verrassen.

Het lekker is, als je het niks vindt, binnen 2 minuten is het weer voorbij. Ja, dat is een behoorlijke survival om dit door te nemen, hoor. De nieuwe van Snoop Dogg en Corrupt. Op A1. Radio. Morgen is het zover. Hemelvaart, dan gaat hij hemelen. Ah, eigenlijk de zoon van hij. Die gaat hemelen. En wat betekent dat vooral? Dat we lekker een lang weekend vrij zijn. En als hij gaat hemelen, de zoon van hij, dan vliegt hij op een wolk naar boven. En dan klopt hij op de deur van de hemel. Mag ik naar binnen?

Guns N' Roses en Knocking on Heaven's Door. Want morgen, hemelvaart, dag. Ja, dus een lang weekend voor de meeste mensen. En een lang weekend kun je van alles doen. Bijvoorbeeld lekker krantje kijken.

0: dingen. We gaan het gewoon even doornemen. Alles wat ik zie, ga ik gewoon doornemen. Blauwe zonnen en geen slagbomen. Ondernemers presenteren een nieuw parkeerplan voor Nijkerk. Ja, wat is dat dan voor plan? Ja, dan moet ik weer alles gaan openklikken. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Alternatieven om te parkeren. Nou, ze willen iets anders. Nou, prima. Een persoon gewond na een steekincident bij een AZC in Harderwijk. Oeh, dat is natuurlijk niet echt zo leuk. Het is al zo gezellig allemaal daar. Linedance bestaat 1 jaar in Nijkerk. Het wordt steeds populairder. Wat? Linedance? Nee, joh. Het is toch hartstikke ouderwets met zo'n kooiboyhoed en noem het maar op, joh. Dat doe je toch niet meer? Nou, hier is het nog populair dus. Nieuwe gok op dit hoekje in Nunspeet. Wordt een café op stand. Het hoekpand aan de Dorpstraat en de Dr. Mariniuslaan zag door de jaren heen er heel wat ondernemers komen en gaan. Toch waagt opnieuw iemand de sprong. Dat vind ik ook niet zo belangrijk. Oldebroek bouwt bijna 200 huizen meer dan verwacht. Ja, dat verwacht je ook niet. Ik wist niet eens dat er 200 huizen zouden staan eigenlijk. Geen stapels formulieren meer in Barneveld. Ja, ook allemaal niet zo boeiend. John zei het al, als je krantjespeuren in je eentje doet, is het niet zo boeiend eigenlijk, hè? Vrijwilligerstekort dwingt stichting vakantiekind tot schrappen. Kampeerweek. Nou, ook niet echt gezellig. Getuigen gezocht na mishandeling tijdens Boerenmaandag in Nijkerk. Weet je wat we doen? We gaan naar het Line Dance nieuws. Laten we dat gewoon doen. Even kijken. Want Linedance bestaat 1 jaar in Nijkerk en het wordt steeds populairder. Cowboy hoeden, cowboy laarzen, swingende pasjes. Sinds 1 jaar is het steeds populairder. Een fenomeen in Nijkerk. Country linedance. Dus pak uw broek met uw linkerhand vast. En sla met uw rechterhand op uw dijbeen. En doe mee met Country Line Dance. Wekelijks wordt het gegeven door Danskool Wows. En aanmeldingen die stromen binnen. Jeannette, die hoorde je net nog, Jackson Dunn. Van Danskool de Wows, die kwam in de zomer van 2025 met een idee om te line dance in Nijkerk. Je kunt zoveel dingen doen in de wereld. Je kunt natuurlijk lekker naar het buitenland gaan. Je kunt naar Japan. Je kunt naar Engeland, Londen. Of je kunt naar Frankrijk, de Champs-Élysées op. Weet je wat je ook kan doen? Line dance. Dat is ongeveer het laatste wat op mijn lijstje zou staan, maar voor haar dansschool staan ze in de line dance. En ze heeft het nu voor de grap eigenlijk gedaan. We gaan linedansen voor 6 weken, dacht ze. En het leverde zoveel aanmeldingen op dat ze besloten om te starten met een cursus voor het hele seizoen. En dan zat ik even verder te scrollen. Onder andere Sanne uit Nijkerk. 23 jaar, de jongste deelnemer. 23, gaan we doen met je leven, joh. Nee, je gaat linedansen. Maar dat doet ze nu een half jaar. En ze is al langer op zoek naar een plek om te linedansen, totdat ze deze school in de buurt tegenkwam.
1: Ik vind het te gek. Het is gewoon heel erg leuk, vertelt ze. De muziek is leuk.
0: Echt? Waarom?
1: En je kunt daar heel makkelijk ook. Je kan het heel makkelijk maken en moeilijk maken. En mijn favoriete nummer om te linedansen is de Bar Tipsy Song.
0: Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat is ongeveer een van de weinige nummers die ik nog trek. Van qua country betreft. Zullen we die dan toch maar doen? Dan kan ik dit negatieve bericht misschien weer een beetje positief draaien. Bar Tipsy. Vind ik dan wel, ja, het is country, maar dan wel vette, harde, stevige country, zou ik maar zeggen. Laten we dat gewoon lekker doen.
1: Jaboozy. Als hij zin heeft om te zingen. Speciaal voor Sanne uit Nijkerk van 23, die houdt van line dansen. Hier op AN Radio. Het is Jaboozy.

ik denk dat veel mensen daar ook mee bezig zijn, hoor. Even een beetje tipsy worden, want het Hemelvaart Weekend staat natuurlijk voor de deur. Morgen Hemelvaartsdag. En dan ga je naar boven. Hij gaat naar boven. Nee, de zoon van hij. Hij, de spirit in the sky. A1 Radio met Norman Greenbaum. En even lekker terug naar 1970...

dag morgen. Dus de meeste mensen zijn vrij en die zijn blij. Want die hebben een lang weekend. Lekker genieten. Je hoort het alweer. Ik wilde alweer bijna gaan rijmen. Nou, laten we dat dan maar door een gek AI-A1 jingletje te draaien en elkaar alles aan elkaar aan te lijmen. Dat klopt niet meer, hè? Nou, even kijken wat die...

0: Hij eindigt nogal heftig, John Molenaar. Maar AI heeft weer zijn best gedaan voor A1 Radio... om er een lekkere gedichtcast jingle uit te pompen. De microfoonstandaard wordt rechtgezet. Want we gaan naar een gedicht over afgelopen week, want ik was er niet. Ik was namelijk een weekje in Drenthe. Dat heeft meerdere elementen. Maar je komt er vooral tot rust. Lekker veel ruimte. Is toch beter dan tegenwoordig aan de kust? Akkers tot zover je kan kijken. Hunnebedden met daaronder vreselijk oude lijken. Mooie bossen, dat is leuk met de hond. Totdat je een wolf tegenkomt. Mooie restaurants en lekkere terrassen. Ik zou er eigenlijk best heen kunnen verkassen.
1: Ja. En een oortje mag ook wel. Ja, dat dacht ik.
0: Ik ben dus echt serieus lekker tot rust gekomen. En toen dacht ik weer aan een concertje waar ik een tijdje geleden heen was geweest in de Paradiso. Van Aaron Fraser. Eigenlijk Duran Jones en The Indications. En Aaron Fraser, die is dan de drummer. En dat is zulke lekkere soulmuziek. En we hadden het beloofd, meer soul op die radio. Dus laten we het gewoon doen. Echte soul. Dat mag ook wel tegen 9:00. Een beetje wegzwijmelen zo. En Duran Jones, dat is de zanger van de band. Aaron Fraser, de drummer. En het leuke aan dit nummer is, ze zingen allebei. The Sea Gets Hotter. Wat een nummer.

0: Yes. CD1, John, of CD2? Ik hoor je wel in Baren. CD2. Oh, oké, dan pakken we die. Het is James Brown.
1: Ah, ik ga voor een kort liedje. Even kijken, nummer...
0: Nummer 4, die redden we nog.
1: Hoppakee.
2: Out of sight.
0: James Brown is het geworden.

0: Karst en een John voor deze week. Met ieder half uur hebben we weer een gedicht gehad. We hebben het krantje doornemen gehad. We hebben All American Girls gehad tussen 7 en 8. Allemaal terug te vinden op a1mediagroep.nl. Klik op Karsten en John bij de programmering. En luister alles gewoon lekker terug. Want nu is weer het einde aangebroken. Het einde van Karsten en John.
1: Oh, ja, ik kan er niks op doen.

0: Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAC zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. Het meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: If love was a word, I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Westerveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Er geldt inmiddels een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. A1.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio. Yeah.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien, het is een graad op.